0: langs de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Je vois en Paris.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km.

per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag twee verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430.

80, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zo.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: verzamelt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen 2 kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de 2e dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-

0: Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
1: Radio Tot zover het radionieuws.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
4: Welkom, goedemorgen.
5: Goedemorgen.

Ja, en deze die kunnen we natuurlijk allemaal nog wel van de koffiezong. Ons Ibiza. Dit was A Sunshiny Day. Maar dat kon je ongetwijfeld al een beetje vernemen natuurlijk. Het is zondag vandaag en we gaan vandaag weer heerlijke muziekjes voor je draaien. Onder andere deze.

Busta Rhymes, Sean Paul. En Make It Clappin'. Nou, we gaan dus even lekker helemaal terug in de tijd natuurlijk. Naar die hele goede oude tijd van Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis. Let's talk about us. Ja, dat is toch echt een nummertje uit die goede oude jukebox. Deze niet hoor. Die is wel een stuk nieuwe, maar dat kan je ook wel horen. Dit is de Magic Affair. En Yon 3.

Ja, en ik denk echt wel dat je nu toch wel even je linker en je rechter beetje bij het bed gegooid hebt. Want... Ja, The Magic Affair. En The Omen. Part 3. Nou, dan maar weer even lekker terug gaan naar de jaren 80 en dat doen we met Nena. Hier is de 99 Luftballon.

Nena en de 99. Luftballons. Een heerlijk nummertje zo. Ja, dit uur draaien we alleen maar de 70s, 80s en 90s. En een klein stukje zero's en een klein stukje uit de jaren 60. Maar het meeste komt dus uit de 70s, 80s en 90s. Peter Scarrett. Where do you go with my loving?

1969 alweer. Dit nummertje van Where Do You Go To My Loveling. Peter Scarlett. Ja, er zijn zoveel leuke dingen en zoveel leuke plaatjes uitgekomen in al die jaren. Dat ik ook deze een keertje wil draaien. The Cranberries. Hier is The Animal Instinct.

0: muziek. Van 1965 tot 2009. Ja, dat draaien wij hier in dit uurtje. Johnny King en The Mad World.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Vanuit het hart van Rotterdam is dit Radio Amerika.

Georgina. En Janice uiteraard. Ritmo. Ja. Leuk hè, dat laatste stukje vond ik zo leuk.

Ja, ik heb deze formatie heb ik ooit eens een keertje gebeld toen we nog het illegale Radio Amerika waren. Maar ze wouden niet komen, het was te ver, zei ze. Dutch Fizz en The Land of Make Believe. Ja, die ken ik ook. Maar goed. Lekker door met Abba. Knowing me, knowing you.

ABBA en Knowing Me, Knowing You. Nou ja, goed, het is allemaal heerlijke muziek natuurlijk voor die zondag. Dus ja, we willen gewoon van alles wat draaien op die zondag. Maar... ja, ik had er net één plaatje erbij zitten, die was een beetje te druk. Maar goed, het kan helemaal geen kwaad. Lionel Richie, Do It To Me.

Do it to me one more time. Of moet ik nu gewoon zeggen, do it to me. Nou ja, goed, dat maakt allemaal niet uit. Oh, ik hoor zeegeluiden. De Bombay Dance Band en de Son of Jamaica. Nou, je kan wel zeggen de Son of Nederland. Die is bijna hetzelfde. Alleen, hier is de lucht wat droger dan in andere landen. Hoe dat komt, ik zou het niet weten. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my idol, Madame Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

Ja, ja, die zoon van Jamaica, de zijde zoon van Jamaica, van die Combi Dance Band. Ja, nou, het is bijna tijd, want Otto die is al inmiddels in de studio gearriveerd. Maar ik heb in dit uurtje nog eventjes twee leuke nummertjes voor je. The Spice Girls, here's Holler. I wanna make you

Ja, dat zijn de Spice Girls met Hollier. Lekker nummertje. Ik heb er nog eentje voor je tot aan de klokken van 10 uur. Ik zou het echt niet weten welke, maar ik heb het hier staan hier zo maar. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik denk dat ik deze maar neem, die van, even kijken, with China Crisis. The Withful Thinking. Na de klokken van 10 uur draai ik het andere nummertje al. En die andere twee ook. Otto is inmiddels aangeschoven. Met een lekkere bak koffie en een stuk appelgebak. Lekker, Otto? Ja, is het al. Ja, Otto's microfoon staat dicht, dus we horen hem gelukkig niet.

Scarabella. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: Oh ja.
1: En de hits van toen. 70s, 80s en 90s.
0: Ja, krijgen we er nog wat achteraan of niet?
2: Ja, zeker.
0: Oh. Mooi weer of slecht weer?
2: Redelijk weer vandaag. Het is redelijk uithouden. 23 tot nog best nog een dikke 30 in het oosten van het land. Maar daar hebben we gelukkig geen last van. Het is hier heerlijk afgekoeld in het westen. Dus ja. En gisteravond ook zo genoten van het vuurwerk aan de hemel.
0: Ja, ik hoorde wel een paar knallen, maar...
2: Zo, nou...
0: Dat waren volgens mij bliksemknallen.
2: Nou, dikke hagelsteen ook gisteren bij ons in de buurt.
0: Ja, dus, nou ja, god, het mag wel eens een beetje afkoelen ook hier.
2: Ja, zeker, want zoals het was, hoeft het voor mij niet, hoor. Ik hou wel van de zon. Maar goed, we zijn er met z'n tweeën bij elkaar op deze zondag. En we gaan er weer van alles aan doen om het u zo gezellig mogelijk te maken.
0: Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk... we hebben een verplaatsen natuurlijk, hè. Die top 3 van Henk, die komt nu tegenwoordig om 10:30.
2: Ja.
0: Ja.
2: Want, en dit tijdstip is veel gunstiger voor de hoop luisteraars. Er zijn er meer mensen wakker, voor ons ook gunstiger.
0: Ja, nou ja, de mensen zijn toch wel wakker, maar...
2: Nee, maar kijk, voor mij ook makkelijker, want zo vroeg in de morgen had ik geen vervoer.
0: Ja, maar ja, kijk, Henk die is natuurlijk het maatje van Otto en Rinus, hè?
2: Ja.
0: En niet alleen van Rinus natuurlijk.
2: Nee,
0: nou ja, goed, hij is rond 10:30 komt hij langs. Die tot,
2: die oude trouwe Henk, hè?
0: Ja, ach, Henkie.
2: Henkie,
0: ja.
2: Nou, het is wat met die man.
0: Nou, inderdaad. Nou, maar we gaan gauw door met muziek, want het is al 7 minuutjes over 10.
2: En we zitten alweer veel te veel te lullen.
0: Ja.
2: En we zijn er voor de muziek. Dat doen we met Bakra en dat heerlijke nummertje Darling.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, dat zeggen ze.
0: Het is vandaag trouwens bijna het einde van de maand, hè? 28 juli.
2: Ja.
0: Juni, sorry. Ja, ik zie alleen maar een 6 staan, dus dan weet ik dat het juni is. En mocht je een nummertje willen aanvragen, het komt.

0: best wel een lang nummertje dit, Otto.
1: Ja, nou, ik heb het best... Nou, ik denk, zal ze wat anders pakken van Bart Kraas als Sorry I'm a Lady. Maar die hebben ze vaak gehoord. Dus ja, je moet ook af en toe wel eens een keus maken voor andere platen van die
0: dag. Ja, natuurlijk. We hadden natuurlijk ook Coochie Coo en Footy Foot.
1: Ja, nou, dus ik denk, ik pak deze.
0: Ja, jij heet alleen voor die twee dames gezien natuurlijk. Ja, goed, dat maakt
1: hoezo,
0: ook niet.
1: Ken jij mij dan een beetje?
0: Nou, niet een beetje, ken je heel erg goed.
1: Ja, daarvoor juist. Maar, niet te veel zeggen, anders gaan de luisteraars denken van... Hey,
0: ja, die Otto. Ja. Ja, nou ja, die Otto in de ochtend. Hè. We gaan dus even een lekkere gouden ouwe draaien, Otto.
1: Doe maar.
0: Ja, nou, dat doen we dan met de Hollies. En die hebben het over stop, stop, stop. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar in ieder geval, liedjes lekker. Je mag er altijd eentje aanvragen als je er zin in hebt. Het hoeft niet, het mag.

0: ja, dan zit je zo van die leuke berichten te lezen. En dan ineens...
1: Ineens is die plaat weer afgelopen. Ja, maar dat gaat altijd zo.
0: Ja, maar het is een oud plaatje. Een oude plaat die duurt meestal maar 2,5 minuut. Dus ja, daar had ik wel een beetje rekening mee moeten houden.
1: Ja, en wij gaan ook weer een stukje terug in de tijd. Oh. En dat doen we deze keer met Sophia George en Girly, Girly, Girly.
0: Nee, het was maar 2 keer.
1: Ja, maar ik zeg het altijd zo.
0: Ja, nee, dat moet je niet doen.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Anders klopt de titel niet.
1: Nee.
0: Ah, maar je weet wel wat ik bedoel, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, nou ja, goed. Ik zal die knoppen eens even wat terugkrijgen. Anders dan hoor je de...

0: Zie je wel, Otto, het is maar twee keer curry.
1: Ja, natuurlijk, maar dat maakt niet uit, joh.
0: Ja, je hebt een heleboel platen die twee keer hetzelfde hebben.
1: Ja.
0: Ook drie keer natuurlijk.
1: Inderdaad. Maar dit is wel een lekker nummertje om zo naar te luisteren.
0: Jawel.
1: En het is heerlijk weer buiten, dus in vergelijking met de afgelopen dagen.
0: Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Het is nou een stuk rustiger. Vind ik dan hoor. Ik vind het weer wat er nu is, vind ik lekker.
1: Lekker aangenaam weer. Aangenaam zomerweer met een relaxe temperatuur. En voor de meeste mensen, vooral voor de ouderen, is het veel beter uit te houden.
0: Ja, inderdaad, die 40 graden is niks joh.
1: Nee.
0: Het is wel leuk een keertje.
1: Maar dan moet je in Spanje zitten en dan kan je het wel uithouden.
0: Nou, ik wil...
1: Je warmte is daar anders.
0: Ja, weet ik, maar ik zit liever hier.
1: Ja.
0: Als ik heel eerlijk ben. Ik hoor zulke wilde verhalen van Spanje, dat wil ik me niet even met mijn handen even niet.
1: Weet je waar ik nou benieuwd naar ben?
0: Nee.
1: In wat voor kleur shirt ome Henk nou maandag of dinsdagnacht naar het voetballen gaat kijken? In een rood shirt of oranje shirt?
0: Ik denk in een blauw shirtje.
1: In een blauw shirt, ja, ik ben nieuwsgierig. Dus ome Henk, laat het even weten.
0: Of zou die gewoon in het wit gaan?
1: Ik weet het niet.
0: Of rood en blauw. Hij zegt nee.
1: Nou ja, dat was jouw reactie op slaapje.
0: Oh, ja Henk was waarschijnlijk in slaap gevallen. Nee, Henk was even een sterke bak koffie aan het maken.
1: Dat denk ik ook, om goed wakker te zijn voor zijn top 3.
0: Ja, of
1: is
0: top 4.
1: Top 4
0: is
1: ja, je bent zo gewend top 3 te zeggen. Dus
0: ja, nee, dat doen we niet meer. Henk die moet gewoon 4 platen nemen en klaar. Ja. Okay. Hij heeft wel 4 mooie nummers dit keer.
1: Maar ja, en jij hebt ook weer een mooi nummer klaarstaan, zie ik.
0: Je weet nog niet eens welke ik ga draaien.
1: Ja, met z'n alle twee zijn ze goed trouwens, als ik zo kijk. Met een schuin oog.
0: Nou ja, ik wil een keertje doorgaan naar de Zero's. Maar dat ga ik dan ook doen met Lionel Richie. En die hebben het over Angel.

0: My Angel van Lionel Richie.
1: Trouwens, lekker nummer wel ook. Ja.
0: Jawel, maar Lionel Richie is van de vroege Commodores natuurlijk. En die maakt toch altijd lekkere muziek.
1: Ja, en ik heb een plaat met een toepasselijke titel voordat we naar de top 4 van Ome Henk overgaan.
0: Ja.
1: Met Beest en met de Summertime.
0: Oh, ja. Ja. Als je alle plaatjes gaat zoeken met Summertime erin, dan kom je er een hele berg tegen.
1: Ja, zeker.
0: Ik zal het eigenlijk eens even kijken.

0: Lekker hoor, die summertime.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ach,
1: het is toch de mooiste tijd. En we zijn weer, we zijn al over het helft van het jaar heen, hè?
0: Ja, bijna, dus, bijna.
1: Ja. Ja. En de klok gaat alweer langzaam. De dagen worden alweer heel langzaam korter. Ja, het is nog niet merkbaar op dit moment.
0: Nou, nee. Ja, gisteren wel, mee.
1: Ja, maar vind je het gek. Gisteren was het zo donker door die onweers.
0: Ja.
1: Bui, nou... Maar dat ligt er weer aardig op, want je kon een boek lezen en de krant lezen. Zoveel licht gaf het.
0: Ja, nou ja, goed. Ik had eventjes een vraag aan heen gesteld. Of dat hij ging kijken vanuit naar Nederland-Marokko. Maar hij doet het niet.
1: Nee, hij gaat naar Engels elftal kijken.
0: Ja, het Engels elftal naar die vrouwen, zei ik. En toen zei hij, nee hoor. Nou, Henk.
1: Ja, Henk. Ik weet waarvoor Henk niet naar vrouwen voor kijkt.
0: Ja, ze wisselen niet van shirtje. Ja, nee, dat weten we allemaal, joh. Dus, nou ja, het is ietsjes voor 10:30. Maar goed, Henk zit al helemaal klein.
1: In spanning met Henkje op zijn schoot.
0: Ja, vroeger hadden we een cassettedekje. En dan moest je die twee knopjes zitten. Maar dat hoeft Henk niet meer te doen.
1: Nee.
0: Het staat nou allemaal op internet. Dus, maar we gaan hem lekker draaien. Hier heb je hem, Henk.
3: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Ja, inderdaad. You're my best friend. Want ook nog de Pretenders met Brass in Pocket. The Talking Heads, Once in a Lifetime. En Exile, Kiss You All Over. En die namen we dit keer mee van het album. Ik denk, ja, ach, wat een mooie plaat. Die mag gewoon een keer wat langer duren.
1: Ja, zeker. Daar ben ik mee eens, ja.
0: Ja, dus ik denk, nou, pak gewoon het album ervan. En Henk heeft weer helemaal zijn best gedaan.
1: Ja, hij heeft helemaal in het zweet gezeten van de week, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Maar ja, wie niet?
0: Nou ja, dat deed iedereen denk ik wel een beetje de afgelopen week. Ik ben blij dat het deze week wat koeler wordt. Het mag wel met een zonnetje erbij, maar ik vind 25 graden vind ik wel genoeg. Ja. Genoeg. Hè, dan kun je ook lekker in zonnen.
1: Ja, maar dan kun je ook nog een beetje je lekker bij bewegen en zo.
0: Ja, nou ja, dan hoef je ook niet zoveel te drinken. Hè, want ja, wat je drinkt ga je er ook weer uitgooien.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je toch uitkijken dat je niet in bed plast. We gaan lekker door met een zomers nummertje. Ja, ik en Otto hebben er allebei eentje. Ja. Lachen natuurlijk. Lachen. Sabina en Boys. Summertime Love. Boys.

0: Oh, boys, boys, boys.
1: Ja, die Sabrina, die kon er wel wat van ook, hè?
0: Oh, jawel.
1: Mooie
0: jawel.
1: Muziek trouwens gemaakt.
0: Ja. Nou ja, boys, summertime love.
1: Ja, nou, ja. Ik heb toevallig ook wat over de summertime. Ja. Maar dit keer een hele gouden ouwe. En die is wel bekend bij jullie allemaal. Zeker onder de wat oudere luisteraars. Mungo Jerry en In the Summertime.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Okay. Ah, hier klopt niks van.
1: Nee.
0: Dat willen ze mij. Want dat gelukken, dat weet je maar nooit. Ja, we kijken even naar een plaatje op Facebook.

0: Johan Hennessy.
1: Ja, zeker. Heerlijk toch dit?
0: Heerlijk. Heerlijk, ja. Ja. Ja, het is weer eens een keertje wat anders dan al die andere Summertimes.
1: Ja, daarom pakte ik deze ook. Het...
0: Ja, nou ja, hij is wel lekker. En ja, we hebben denk ik nog...
1: En het klinkt toch ook weer lekker zomers, dus ja.
0: Oh ja, nee, kijk, ik vind het wel lekker hoor. Ik ga het één plaatje, maar dan ga ik even die andere erop zetten, denk ik. Want die andere, die dit, ja, nee, is goed. We gaan de laatste draai tot dan het nieuws van 11 uur.
1: Oh ja, dan is
0: het
1: nog meer zo, ja.
0: Ja, we zijn er
1: bijna.
0: Het
1: gaat de tijd toch hard, joh.
0: Ja, maar
1: het is weer reuze gezellig in de studio. We hebben hier weer diverse gasten, zoals gewoonlijk.
0: Ja.
1: En gisteren had jij ook een druk ochtend, hè?
0: Ja.
1: En een paar lastposten die nog een druk waren op de achtergrond.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar ja, goed, dat maakt
1: maar het maakt niet uit, dat waren wel gezellige gasten.
0: Dus. Ja, daarom. We gaan het laatste plaatje draaien. Dat wordt er eentje van Gloria Gaynor. En ja, Gloria Gaynor die komt natuurlijk uit 1975, want toen had ze dat album uitgebracht. En dan ga ik het nummertje van draaien. Even kijken, dat is de verkeerde. Die moet ik helemaal niet hebben. Die. Hoe kom ik nou aan dit nummer, Otto?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Oh, nou, ik moest deze hebben toevallig. How High the Moon. Ja, maakt niet uit hoor. We zijn heel snel met overschakelen.
1: Dat is zo. Eén knop.
0: Eén knopje hebben zijn. Nou, ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van 11 uur.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo weer. Gaan weer een uurtje herrie schoppen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese

0: bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files, met name in de regio Zeeland. En dat heeft vooral te maken met terugkerende bezoekers van concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Poortsalanden tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en dat kost je 20 minuten. En de N59 Zeerhuiskerken richting Hellegatsplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging. We like the music, we like the music.

0: Ja, ja, zwart is zwart, of zei black is black.
1: Ja, zeker.
0: Van Benny Pocky. Nou ja, goed, we zijn er weer.
1: Ja, wees welkom.
0: Even kijken, 55 minuten ongeveer. Ja, we kregen er net wel wat verzoekjes binnen. Maar mensen, alsjeblieft, geef even een normale plaat door. Niet, we houden niet zoveel van het hardrock.
1: En nee, helemaal niet op de nee.
0: Nee, dat moeten we helemaal niet hebben, joh. Dat kunnen we niet hebben hier. Nou. Maar we kunnen wel andere muziek hebben. En Otto, die hebben een hele lijst. Ja, die dacht van, nou, ik zal er maar gelijk 40 nemen. Dan heb ik voorlopig genoeg.
1: Zeker weten.
0: Ja. Dus ja, nou ja, dat blijft.
1: We hebben er vast in de komende dagen nog wel eentje voor terug in jouw programma's.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ik wel een paar van jou pik en weer een paar van
1: Heen. Ja, nou. Maar deze heb ik uit jouw lijstje gepikt.
0: Oh, nou ja, dat mag wel.
1: Didi, het is mijn lucky day.
0: Oh, is dat zo? Heb jij die van mij gepikt?
1: Ja.
0: Volgens mij stond die bij Henkerslijn. Nou ja, goed, dat maakt niet uit.

0: maken we geen probleem van. 6 minuutjes over 11.
1: En nog ruim 50 minuutjes te gaan.
0: Ja. Nou. 3 kwartier ongeveer. Een heleboel.

0: idee.
1: Lekker pleintje trouwens zit op, hè?
2: Ja, zeker. Daarom draai je hem ook, hè? Dat hij zo lekker is.
1: Nou ja, ik vind het een goed nummer.
2: Het is momenteel een graadje of 23, wat een verademing.
1: Nou, hè.
2: Als je nagaat vrijdagochtend om deze tijd was 34 graden.
1: Ja, maar ja, dat kan je niet meer rekenen.
2: Nee, gelukkig niet, zeg.
1: Nou, hier aan de kade is het wel af en toe wat rustiger en wat warmer, maar afgelopen weken...
2: Ja, dat was niet te doen. Nee. En zeker als je nog moet werken in de buitenlucht, dan is het helemaal niet te doen.
1: Nee. Hey, het volgende plaatje ga ik even drijven, Angelo. Tatjana, want die vond Tatjana een leuke vrouw namelijk. Ja, ja. Moest ik eigenlijk niet
2: vind
1: zeggen.
2: Vind je dat zo heel goed? Ja.
1: Ja, nee, hij vindt Tatjana een leuke vrouw, maar dat ja, mag ik niet zeggen.
2: Hij kent ze ook, want ze heeft bij hem om de hoek gewoond. En ook eveneens bij mij een eentje verderop in de straat.
1: Ja, dat weet ik. Ja, nou, dacht jij dat ik ze nooit gezien had? Of zo?
2: Ja, zeker.
1: Hallo, ik heb geen ogen in mijn zak hangen. Nou ja, dit nummertje draait dus even voor Angelo, maar dan moet ik uitkijken wat ik zeg, want anders wordt Carmen boos.
2: En dat valt van mij. Carmen wordt nooit boos op jou, maar wel op hem.
1: Ja, daarom juist. Dan zie ik hem mooi met twee blauwe ogen op zijn werk. Awaka boy boy.

0: Wat zou ze nou bedoelen met bom bom, like it you bom bom?
1: Ja.
0: Ja, ik weet het ook niet meer.
1: Ja, misschien dat iemand het weet.
0: Vroeger wist ik het wel, maar ja. Nu weet ik het niet meer. Nee, ik ga het er niet over...
1: Nee, we gaan er niet over uitwijzen. Nee. Laten we dat maar niet doen.
0: Nee, boem, boem, lekker tjoe, boem, boem.
1: Nee.
0: Ja, Tatjana, die kende er wel van. Ja. Dat weet ik wel zeker. Wat heb jij voor ons gedaan?
1: Ik heb Howard Jones gevonden en dat hele lekkere nummertje. What is love?
0: Nou, dan moet je wel verwachten. What is love? Vragen dus aan de luisteraars.
1: Ik denk dat je heel verschillende antwoorden krijgt.
0: Wat is liefde? Geef het even door via Facebook.

0: Ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Ik kreeg nog geen bericht binnen ervan.
1: Nee.
0: Nee, wat is dat?
1: Dus we zien het vanzelf wel, joh.
0: Jawel.
1: Mensen zitten nog lekker aan de koffie op de gemakkie. Dus dan zitten ze op de gemakkie te luisteren, joh.
0: Ik hoop het wel, ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, nou ja, misschien zit er wel een lekkere torst of een wandeling.
1: Ja, dat kan. Dat kan.
0: Ja, of een, ja, weet ik veel wat, broodje.
1: Maar goed, het is heerlijk weertje, dus...
0: ja, nee, je paraplu. Lekker, hoor. Je moet wel een paraplu meenemen als je naar buiten gaat hebben.
1: Nou, nee, alleen voor het uiterste zuidoosten wordt een bui voorspeld.
0: Ik heb het niet over de regen, ik heb het over de zon.
1: De zon, dat valt, die valt nu wel mee.
0: Ja, nou ja, maar ik zou toch een paraplu meenemen. The Human League. En Don't You Want Me Baby. Nou, als hij die gasten van de Human League ziet, dan zeg ik nee.
1: Nee.
0: Maar ja, goed, vrouwen verschillen natuurlijk van mannen.
1: Dat is inderdaad zo.
0: Dus het is 18 minuutjes over 11.

0: Zo, nou, dat had ik.
1: Ja,
0: ja, maar mijn schuifje ging niet omhoog.
1: Ja.
0: Nou ja, hij ging wel omhoog, maar hij ging niet. Ik moest het knopje nog indrukken.
1: Ja, dan als je het knopje niet indrukt, dan werkt het niet, hè?
0: Nee, nee, don't you want me baby, hoorde je van de Human League. Ja, nou ja, goed, we hebben zoveel muziek nog voor u. Voor ons zou ik zeggen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, voor ons ook wel natuurlijk. Wij vinden natuurlijk ook leuk muziek. Ja, ja, Otto?
1: Ja, natuurlijk. En we hebben nog zat muziek, hoor. Dus daar raken we niet over uitgepraat.
0: En welke muziek wil jij horen nu?
1: Ellen en Jeffers. En Stop Stil.
0: Oh jee. Stop en Stil.
1: Stop Stil, ja. Maar dat doen we natuurlijk niet. Hier bij Radio Amerika.
0: Nee, nee, deze moet ik helemaal niet hebben. Ik snap niet dat ik dit kan. Ja, het komt natuurlijk zo.
1: Ja.
0: We hebben wel eens knopjes.
1: Ja, nou op. Gelijk weer de huppa, de spiertjes losgooien.
0: Ik wel, ja.
1: Ja,
0: ja, goed. Okay. Wie ben ik?

0: Ja.
1: Weet je wat me zo opvalt?
2: Nee.
1: Mooie muziek dat hij zo snel voorbij is.
2: Ja, hij duurde toch 3,5 minuut op.
1: Ja, maar dat, toch dat, snel, ja.
2: Dat is beter.
1: Maar dan we waren ook even met andere dingen een beetje bezig. Want er is altijd wel wat te doen hier in de studio, dus.
2: Nou ja, goed. Dan ga ik naar de volgende plaats toe van Pieter Ellen. I go to Rio. Dag, Otto.
1: Nou, doei.

0: Nou, ik ben 3 minuten in Rio geweest. Ik vond het helemaal niks.
1: Nee, je bent toch maar teruggekomen.
0: Ja, ik ben gelijk weer teruggekomen, joh. Ik ben er een keertje geweest, maar ik vind het niks. Jij bent er nog nooit geweest, zeker?
1: Nee.
0: Dat zal ik maar niet doen. Ook.
1: Ik ben meer naar andere kanten geweest.
0: Oké. Wat gaan we draaien?
1: We gaan draaien Bob Marley en de Wailers. Waiting in Vain.
0: Nou, ik denk dat je beter daarin kan. Dat weet ik wel zeker. Ja.

0: Kom, Marnie, wat een legendarische man was dat natuurlijk.
1: Ja, nou ja, een beetje...
0: Zeker.
1: Ja.
0: Stukje muziek waar ik altijd een beetje kippenvel van krijg. Maar ja, nou moet ik wel zeggen, nou ben ik wel een enorme fan van reggae muziek.
1: Nou ja, goed, Bob Marley is een van de beste.
0: Ja, maar ik luister ook naar andere reggae. Ika Mouse en zo en Isaac Hayes en zo en noem maar op.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Er zijn nog vele andere. Ik luister thuis heel veel naar reggae als toevallig zo in de avond.
1: Ja. Nee, dan is het ook lekker als je Ziggy Marley een keertje draait.
0: Ja, zeker.
1: Tomorrow People en die andere, die is ook al goed. Maar ja, goed, we gaan lekker door met de andere muziek, want we kunnen wel over die plaatjes praten. Maar we hebben liever dit nummertje. Nino Bravo. Un beso. Ik hoor hem niet zingen. Toen eerst in het taal.

0: Ja, ik zag deze man ineens staan, Nino Bravo. Ik denk, nou, ik ga toch maar eens een keer een nummertje van hem draaien.
1: Ja.
0: Ja, ik zag een aantal nummers. Ik denk, nou, ach, waarom ook niet? Eigenlijk niet, hè. Maar ja, hoe zij hebben ook een, ja, een iets wat hier wel op lijkt.
1: Ja, dus, dat doen we met Totsi en Raf en Chente Di Mare.
0: Oh, nou. Ik zal aan Angelo vragen dat hij
1: ja, dat is voor een grote vriend Angelo.

0: Gente di Mare.
1: Van mooi Totsie nummer. En Raf, ja zeker. Dus, en het past ook wel een beetje bij dit weer.
0: Ja, ik vind het te lang nou voor dit weer.
1: Ja, nee, maar...
0: Een beetje triest nummertje, maar goed.
1: Dat was even voor onze grote vriend Angelo.
0: Oh, nou ja goed, we weten dat hij aan de andere kant mee zit te luisteren. En dat hoor ik morgen alweer als ik met hem op de planken sta.
1: Ja.
0: We gaan door met een nummertje van Michael Bolden. En die kunnen we allemaal natuurlijk. Dit hele mooie rustige nummertje. How I'm Supposed to Live Without You. Even een stukje afkoeling. Maar ja, dat hebben we van het weer.
1: Dat hebben we wel eens nodig hier, hè?
0: Ja, van het weer zeker.

0: Zo, en dan hoop ik dat iedereen niet meer in bed legt, maar opgestaan is.
1: Nou, dat denk ik wel hoor.
0: Ja. Oh, ja, anders maak jij ze toch even wakker.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het kan altijd.
1: Ik heb een lekker oud nummertje gevonden dat iedereen wel kent.
0: Ja.
1: En dat is van een geweldig artiest, vroege jaren zeer zeker. Tom Jones en dat hele lekkere nummertje She's a Lady.
0: Nou ja, goed, Engelbert Humperdinck was een beetje zijn tegenpoltje, zijn vriendje. Ja. Dus ja.
1: Ach. Nou, maar dit is een heerlijk nummer gewoon. Ook ja. Persoonlijk vind ik dit mooi.
0: Lekker voor bij de koffie.

0: Tommetje Jones.
1: Ja.
0: Hij heeft alweer een aardige leeftijd. Hè?
1: Ja, 86.
0: En dan gaat hij binnenkort nog optreden in de Ziegeldom ook?
1: Nee, dat heb hij gedaan.
0: Oh, dat
1: was in 2025.
0: Oh, nou ja, dat was verleden jaar natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, ik las net een stukje over Nesseland hier. Ja. Je weet wel hierachter, bij Barendrecht.
1: Ja. Ja. Nee, niet bij Barendrecht, Nesselanden. Dat is daar zo bij de oosterflank, dat, Nesselanden.
0: Ja, ik weet wel waar
1: dat is. Ja, ben in de war met de Karnisselanden. Nee, dat is Barendrecht. Nesselanden is richting Capelle.
0: Ja, de Zevenhuizenplas.
1: Daarvoor ja. Nog, ja, iets ervoor.
0: Ja, nou ja, hetzelfde water dus. Maar daar schijnt ook iedere keer...
1: Dat is iedere keer gedonden, elk jaar opnieuw.
0: Ja, maar dat komt alleen maar...
1: Maar ze hebben het nu wel een beetje beter aangepakt, hoor. Met veel meer handhaving en politie.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ook wel nodig. Ook,
1: het is jammer dat het nodig is, want...
0: Ik ga er ook wel eens heen en denk van... Maar, oh, wat zit hier allemaal voor gaaiers hier zo, joh. Ja. Het is zo'n nette buurt, hè.
1: Ja, maar ze komen uit andere delen van de stad, hè.
0: Ja, een hele nieuwe buurt en dan zie je...
1: Ik kom alleen maar om rotzooi te trappen, die boys.
0: Ja, nou ja, die moeten er gelijk uit trappen gewoon.
1: Ja, gewoon hard aanpakken. Dat is de enige manier.
0: Een schop onder de hol en wegwezen, zeg ik altijd maar. Nou, ik ga nog even Eddie Grant draaien, hoor. Met dat heerlijke nummertje van I Don't Wanna Dance. En dat zou ik ook niet doen met die wagen.

0: I don't want to dance. Maar dat is ook niet de bedoeling dat je doet
1: met nee, je moet gewoon blijven bewegen.
0: Je moet gewoon lekker blijven bewegen, ja, maar, nee, niet, maar dansen, nee. Ja, met ja. Dit weer. Ja, ik weet het eigenlijk niet of je dat met dit weer moet doen, Otto, dansen.
1: Ja, als je het lekker cool hebt in je huis wel.
0: Ja, in je huis, nee, maar
1: zoals hier.
0: Ja, maar hij doet het buiten, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, we hebben... Otto, die heeft nog één plaatje voor ons trouwens.
1: Ja.
0: Maar wou je nog wat zeggen tegen de luisteraar?
1: Ja, tuurlijk wil ik nog wat zeggen. Ik dank jullie alvast voor het luisteren. Heel veel plezier vandaag met de overige DJ's. En ja, ik zou zeggen, natuurlijk ook de rest van de week ook blijven luisteren naar Radio Amerika. Met tal van gezellige programma's. En ik zou zeggen, tot volgende week zondag om 10:00. En mijn laatste plaat is Jimmy Bohorn. Let me be your lover.
0: Ja, nou ja, en ik wens iedereen ook een hele mooie dag verder. Het is lekker cool weer. En ja, ik zou zeggen, ga morgen weer lekker van de koffie met mij natuurlijk. Tussen 10 en 11. En ja, daartussenin, tussen 11 en 12 mag je natuurlijk zelf weten wat je doet. Of koffie drinken of een broodje eten. Dat zeg ik altijd, maar dat vind ik wel leuk. En ja, nou ja, voor de verder rest wens ik iedereen een mooie dag. We gaan de laatste plaat rijden die Otto voor je uitgezocht hebt. En ja, meer kan ik er niet van maken. Het is 3 minuutjes voor 12. Dus bijna tijd voor het muziek.

0: is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder drie aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten.

0: problemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Radio Amerika.

klanken van Sheryl Crow aan het begin van een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam. Ik zeg goedemiddag, want het is inmiddels middag geworden. We zijn er weer tot 2 uur deze middag met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. We begonnen met Harpo uit de 70 jaren en Movie Star. En de Wee Papa Girl rappers daarna uit de prachtige 80 met Faith. En zoals al eerder gezegd, Sheryl Crow zojuist. En Strong Enough to Be My Man uit de jaren 90.

Waarschijnlijk een van de mooiste mannenstemmen ooit gebruikt in de muziek. Barry White en Never Gonna Give You Up. Vocal uit Oostenrijk en Rock Me Amadeus. En Paradiso uit de jaren 90 met Bailar.

In die tijd waren ze nog met z'n zessen, de Guys and Dolls. Later met z'n vieren. En helemaal op het einde waren er nog maar twee Guys and Dolls. Oftewel één jongen en één meisje. Draait ook muziek van Gerard Joling en Alexia en Oeh La La La. Deze is uit de jaren 70. In handen van de Tom Robinson Band. Hier is 2468 Motorway.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrekker Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 2:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft

0: Sotetsi. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Portzellanden en Helvoets thuis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging.
1: Dit is Roel Hazaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

En tezamen met de Dire Straits zijn we beland in het tweede gedeelte van het Muziekmuseum op deze zondagmiddag. Leuk dat je nog steeds luistert. Wij zijn Radio America Rotterdam en wij bezoeken tussen 12 en 2 de jaren 70, 80 en 90. Dat doen we iedere week in het Muziekmuseum.

Je hoorde een instrumentstrueeltje uit de jaren 70 in handen van Herb Albert. Het nummer heette Rise. Tom Petty hoorde je ook en Montel Jordan. Kijk op de klok, het is 2:05. Dat wil zeggen dat het grootste gedeelte van het muziekmuseum er weer op zit. Gaan wij naar de jaren 80.

Ook een treurig verhaal omtrent de Bee Gees. Ooit waren ze met z'n vieren. En tegenwoordig is er nog maar eentje. Alleen de oudste broer is nog in leven van het hele spul. En ik geloof dat hij momenteel bezig is met een afscheidstournee in Amerika. One, one, one. Real McCoy. We gaan terug naar de jaren 90 met Another Night.

Billy Swan uit de jaren 70 en I Can't Help. Plaatje met zo'n vals einde. Maar daar trekken we ons vandaag lekker niks van aan. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van het Muziekmuseum hier op Radio America Rotterdam. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne zondagmiddag. Wij maken een nieuw afspraakje voor aanstaande zondag even na 12 voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taibe. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Dat waren de Puma's met het wonderschone Zij maakt het verschil uit het najaar van 2001. En wat een fabelachtige samenwerking was dat toch tussen de mannen van ACTA en de Munnik en natuurlijk de rockers van Dikhout. En dan kan je natuurlijk weer vertellen dat we weer 2 uur op deze zondagmiddag zijn. Het is net 2 uur geweest hier op Radio Amerika met het programma Pop Magazine. Mijn naam is Van Elst. Hadden we net de intieme akoestische sfeer van de Puma's. Dan gaan we nu eventjes over naar een flinke doos

Amerikaanse stadium rock. En dat van het allerhoogste niveau. Bon Jovi, This Ain't a Love Song. Blijf lekker luisteren. Tot 4 uur zijn we gevuld met de mooiste platen.

was die onaanvolgbare Iggy Pop met die onvervloekbare klassieker The Passenger uit 1977. Geproduceerd door zijn goede vriend David Bowie in Berlijn en geïnspireerd door een slapeloze ritten in de S-baan. En van die rauwe, jawel, Berlijnse underground van Iggy Pop schakelen we nu over naar pure popperfectie van de bovenste plank. Je kent hem wel, George Michael met Heal the Pain.

0: Oh ja, ik moet deze nog even doen.
1: René van Elst.
0: De interviewer vroeg, hoe wil je dat zo? Maar het antwoord was één grote chaotische show. Een beetje van een hier, een beetje van een daar. Dat is het wel weer piekfijn voor mekaar. Een beetje van zus en een beetje van zo.

0: een heerlijke groovende On Target uit 1983. De Jones Girls. Van die glimmende zool uit Philadelphia zakken we gewoon eventjes af naar een sfeervolle, schemerige straten van Amsterdam. We gaan terug naar het najaar van 1989. Niemand in de stad. De Dijk.
1: Hey, psst. Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl

0: in de morgen,
1: in de middag
0: of 's avonds laat.
1: Radio Amerika.
2: Props voor de huis, rocken.

tegenwoordig. Van Amsterdamse hiphop vaart naar de jeugd maken we een gigantische sprong terug in de tijd. Naar het glitternetwerk van de late jaren 70. We schrijven 79. Eruption and One Way Ticket.

0: gaan door met iets dat nog maar net is uitgebracht. Een frisse release die klaarstaat om zijn eerste rondjes te draaien.
1: Dit is het moment waarop je even de rust pakt.
0: Dit is het moment waarop je even de rust pakt. De speakers laat doen waar ze voor gemaakt zijn. En jezelf onderdompelt in een nieuw geluid.
1: In een nieuw geluid.
0: Ga er maar eens goed voor zitten, want hier

0: Dat is de splinter nieuwe plan van Chaka Khan. Samen natuurlijk met Snoop Dogg. Nou, Snoop zoals hij heet tegenwoordig. Boekies in my soul. Lekker hoor.
1: Wie is er vandaag overleden? Je hoort het nu in het programma Pop Magazine met René van Elst.
0: Vandaag staan we stil bij Betty Drachstra. De warme stem van de Limburgse groep Pussycat. Betty overleed op 28 juni 2024. 72 jaar oud, maar haar muziek leeft nog altijd voort. Geboren in Brunsum vormde ze al jong een zangtrio met haar zussen Marianne en Tony. Dat begon als een lokale optreden, groeide midden jaren 70 uit tot een wereldwijd succes van Pussycat. Haar grote doorbraak kwam in 1975 met Mississippi. Een nummer dat totaal onverwachts uitgroeide tot een internationale nummer 1 hit, zelfs in Verenigd Koninkrijk. Daarna volgden meer klassiekers, Georgie, Smile en natuurlijk My Broken Souvenirs. En voor veel fans was dat het mooiste nummer dat de groep ooit gemaakt heeft. De herkenbare samenzang van de drie zussen, met Betty's warme, zachte stem in het hart van het geluid, werd het handelsmerk van Pussycat. En hoewel de groep in 1985 uiteenviel, bleef hun muziek een vaste waarde op de radio. Betty schreef samen met haar zussen een belangrijke hoofdstuk in de Nederlandse popgeschiedenis. En dankzij die tijdloze hits blijft haar stem natuurlijk voor altijd hoorbaar.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten oponthoud. En verder is het druk op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein bij knooppunt Hellegatsplein ook een kwartier vertraging.
3: Het is nog steeds warm in de studio, dus...
4: Dit is alweer 2e uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
5: Radio Amerika!
6: Dit is de cover top 3
7: uit het jaar 1970 met René van Elst.
3: Black Magic Woman werd oorspronkelijk geschreven door Peter Green van Fleetwood Mac en verscheen in 1968 als blues rock single. Maar in 1970 nam Santana het nummer op voor het album Abra.

Deze combinatie maakte een opname erg bijzonder en herkenbaar. De single werd een grote internationale hit en betekende een belangrijke stap in de wereldwijde doorbraak van Santana. En veel luisteraars dachten jarenlang dat het een eigen compositie van Santana was. Dat is het teken hoe sterk de band het nummer naar zich toe trok. En Peter Green sprak later zijn waardering uit voor de coverversie. Hij vond dat Santana het nummer respecteerde en tegelijkertijd vernieuwde. De tekst gaat over een vrouw die iemand volledig in haar macht lijkt te hebben. Muziekkenners beschouwen de opname als een van de beste covers uit de rockgeschiedenis. Ruim 50 jaar later is Black Magic Woman nog steeds een van de belangrijke van Santana. Maar wij gaan draaien natuurlijk een nummer uit 68.

Het origineel was dit natuurlijk Black Magic Woman van Fleetwood Mac. We gaan even naar deze, oorspronkelijk opgenomen door de Box Tops, die ik zo dadelijk laat horen, verschenen in 1967. Het nummer werd geschreven door Wayne Carson, die pas 16 jaar oud was toen hij het componeerde. De originele versie werd gezongen door Alex Chilton, destijds nog maar 16 jaar oud. De Box Tops scoorden er wereldwijd een grote hit mee. En in 1970, daar komt hij, de cover werd uitgebracht door Joe Cocker, maar dan in zijn eigen versie. Hij nam een nummer op tijdens een concertreeks dat later werd als Maddox en Englishman. In tegenstelling tot het korte en krachtige origineel kreeg Cocker's uitvoering een veel voller geluid. De blazers, het koor en de stevige begeleiding geven de plaat een soulachtige sfeer. Joe Cocker zingt het nummer met zijn karakteristieke rauwe stemgeluid. Daardoor klinkt de tekst iets emotioneler en urgenter dan in de versie van The Box Tops. De cover werd een grote hit en behoorde tot de bekendste opname uit zijn carrière. Veel muziekliefhebbers kennen tegenwoordig eerder de versie van Joe Cocker dan het origineel. Maar de tekst vertelt het verhaal van iemand

0: brief ontvangt en direct naar huis wil terugkeren. Met zijn energieke uitvoering maakte Joe Cocker van een popsong een krachtige rock'n'roll klassieker. De letter geldt nog altijd als een schoolvoorbeeld van hoe een cover een geheel eigen identiteit krijgt. Maar ik ga hem natuurlijk draaien. Van The Box Tops. Verscheen in 1967.
1: Nummer 2.

zijn nog steeds lekker bezig met de top 3 van covers uit het jaar 1970. En deze herkennen we natuurlijk. Het is een nummer van Simon & Garfunkel. En geschreven door Paul Simon in 1970. Het nummer groeide direct uit tot een van de grootste klassiekers van het duo. De oorspronkelijke versie werd gezongen door Art Garfunkel en staat bekend om zijn indrukwekkende opbouw. Nog in hetzelfde jaar nam Elvis Presley het lied op. Hij maakte er een krachtige mix van gospel, soul en pop van. De warme stem van Elvis gaf het nummer een heel andere sfeer dan het origineel. Zijn uitvoering werd begeleid door een groot orkest en een koor. Dat past perfect bij de concertstijl die Elvis in de jaren 70 ontwikkelde. Het nummer werd een vast onderdeel van zijn optredens in Las Vegas. En Elvis voelde zich sterk aangetrokken tot de spirituele boodschap van de tekst. Het lied gaat over steun bieden aan iemand die het moeilijk heeft. Paul Simon was zeer onder de indruk van de interpretatie van Elvis. Hij zei later dat Elvis het nummer op een bijzondere manier eigen had gemaakt. En hoewel de versie van Simon en Garfunkel het bekendst bleef, kreeg ook de uitvoering van Elvis veel waardering. Bridge Over Troubled Water behoort daardoor tot de meest geslaagde coveropname uit het repertoire van Elvis Presley. Daar gaan we naar luisteren. Elvis Presley en Bridge Over Troubled Water.

0: Dit was de cover top 3. Vroeg in de morgen,
1: in de middag
0: of 's avonds laat.
1: Radio
0: Amerika.

Oké, Bob Marley samen met zijn Wailers en het ultieme feel-good anthem The Three Little Birds. Van die ontspannen Jamaicaanse roots van Bob Marley stappen we nu eventjes over naar een absoluut muzikaal avontuur. The Wings met Paul McCartney en Ben.

kwam natuurlijk van die legendarische grensverleggende album Graceland. Paul Simon met die fabelachtige Diamonds on the Soul of a Shoes. Wat dacht je van Sting? Die zingt hier op een ongeëvenaarde wijze over een pokerspeler die niet speelt om te winnen, maar om de mystieke wetten van de logica en het lot te ontrafelen. Een diepe melancholische plaat die je dwingt om even echt te luisteren. Ogen dicht en de volume een flinke klap naar rechts. Hier is Sting met Shape of My Heart.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Je kan wel zeggen de meester van de Nederlandse chansons, oftewel een theaterdier, Benny Nijman met zijn prachtige en herkenbare hit Ik weet niet hoe uit het najaar van 1980. En van die romantische sfeer schakelen we lekker eventjes over naar een flinke dosis pure onversneden rock'n'roll van het allerhoogste niveau. I want it all, Queen.

Rolling Stones met die magistrale angstaanjagende ronde uit geniale Sympathy for the Devil. Tja, en dan zijn we zo'n beetje bijna aan het eind. Nog één plaatje even snel. Oké, de Beach Boys en Barbara Ann.

Wat later bracht tussen 1 en 2. Maak er nog een hele mooie zondag van. Bert Hart en Joe Bonamassa heb ik nog klaarstaan. Ready to go blind. Tot volgende week. Of morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel in de provincies Flevoland en Utrecht, werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten, waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file. De vertraging is 30 minuten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de TT is afgelopen en dat merk je op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo. Daar nu 20 minuten extra reistijd.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland 2.0.
3: Mohammed.

Welkom bij de laatste aflevering in juni. Je hoorde Andrea Bocelli, je hoorde David Guetta. Heel veel landen zijn inmiddels al naar huis, maar Nederland doet nog mee in het WK. Maar in deze aflevering sowieso ook nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Sabrina Carpenter en nieuwe muziek van De Boza. Nieuwe muziek van Benjamin, nieuwe muziek van Amar. En er is Club Tropicana uit de jaren 80 van Wham!

En dat was muziek van Wham. En nu dus nieuwe muziek. Dus meteen de nieuwe single van Amar, Angela. En waren ze eigenlijk vergeten, want ze waren zeer succesvol in de jaren 90. Maar ze zijn weer terug. Single nummer 1 voor The Backstreet Boys. Oh.

0: En zometeen muziek van Bertelsel en Benjamin. Deze week ging een Nederlandse regeringsdelegatie in het geheim naar Syrië om te kijken hoe veilig het is en of ze mensen kunnen terugsturen naar Syrië. Maar waarom is het dan geen geheim gebleven? Geen idee. Billy Ray Cyrus heeft ook een nieuw singeltje.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Değişik kesildik, değişik kumaş.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Kid Rock. En All Summer Long. De origineel is natuurlijk uit de jaren 70. Maar dit jaar tijdens de halftime show van de Super Bowl organiseerde Trump zijn eigen halftime show, omdat de muziek van de halftime show hem niet aanstond. En wie trad erop? Inderdaad, Kid Rock. Dan nu nieuwe muziek zometeen. Een nieuwe single van Benjamin Wesley Klein. En nu single nummer 1, Baby Rose. Hitler. 2.0.

0: Zometeen Chris Brown, Chris Stapleton samen met Adele. De grote vraag blijft, eigenlijk zal het kleine dorpje Moerdijk mogen blijven, ja of nee? En toen ging de gemeenteraad erover vergaderen, een tijdje geleden. Toen kwamen ze van, nou ja, misschien moet dat toch wel weg. Deze week was er een debat in de Tweede Kamer en toen zei de man die daarover ging, ik weet het nog niet, daar moeten we nog even maandag over praten met de gemeente aldaar. Dus Moerdijk weet nog zelf niet wat er nou moet doen. En er zijn wel overigens wat mensen verhuisd. Maar als het dorpje dan mag blijven, komen die mensen dan ook nog terug. Niemand die het weet. Clean Bandit dan, die heeft ook nieuwe muziek.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

meer nieuwe muziek. Maar er is nog zomerse muziek voordat de eerste uur wordt afgesloten. Waaronder deze van Sergio Mendes.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine 155.000 euro. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een 30 minuten vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

0: Welkom in die twee Rise van Lasgo. In het jaar 2000, 2001, 2002 en 2003 waren ze zeer succesvol. Daarna verdwenen ze weer. En blijkbaar hebben ze nu geld nodig, want vorige week kwamen ze met een nieuw singeltje. Zometeen nieuwe muziek van Frans Duits, Ilse en D.O.D.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: magnifiek. Vakantie in eigen land kan ook leuk zijn. En vooral nu, want warm is het overal. Dus blijf voor vakantie weer in eigen land. Als je tenminste nog niks geboekt hebt. Er is muziek van Henk T. En er is muziek van Ina. En deze week ontsnapte er een aapje uit Beekse Bergen. Hoe het gelukt is, gewoon proberen. Oh ja, het is trouwens een ongevaarlijk aapje. Dat wel. Geen Bogito, net als jaren geleden en zo. En er is muziek van Jack Jones.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.2.0.
3: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Messi is WK-topscorer alle tijden. En dit liedje is ook een voetballiedje. Nelly Furtado en het mooie Forza. Er is muziek van Rizzo, Robin Schulz en Rehab.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohamed K.

0: pak mij.
1: Zometeen muziek van Steph Eagle en Sabrina Stark. En Trump was alweer in Amerika, samen met Rutte dan. Trump reist overal. Van de week was hij ook in verschillende landen. Maar nu kreeg ik een bezoek van Rutte. En volgens mij kan Rutte daar net zo goed gaan wonen, want hij noemt hem Daddy Trump. En hij ging allemaal uitleggen wat voor voordelen Trump zou hebben als hij bij de NAVO zou blijven en zo. Ja, ik zou het anders hebben aangepakt, maar mij hebben ze niet gevraagd. Er is wel muziek van Shepard.
2: Hip-hop 2.0.

0: dat ze waar zijn. Zometeen muziek van Topic, de Boza. En in de Nederlandse bioscopen draait nu He-Man Masters of the Universe. Maar of deel 1 nou een succes wordt of niet, maar deel 2 is in de maak. En datzelfde gaat ook gelden voor Highlander. Is nu in productie, maar er wordt al gedacht aan deel 2 en 3. En er zijn zelfs rechten voor een serie. Nou, afwachten dan maar. Het zit erop. Aanstaande weekend is er weer een nieuwe show. En nu nog dus Tela en de rest.
1: Dendert uit je speakers.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In 1 nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Normaal begin ik mijn programma altijd met een luide yell. Zo van, goedenavond, het is weer zondagavond. Ja, maar en helaas, dat ging even mis hier. Ja, dat heb je met live programma's natuurlijk. Ja, dan kan je niet even overnieuw beginnen. De Galerie-ring, The Devil Made Me Do It uit 1982. Oh, wat een fantastische hit was dat, zeg. Je luistert naar een uur lang De Leeuw. Hey, De Leeuw tussen 6 en 7 op deze zondagavond bij Radio Amerika. Eet smakelijk trouwens. Dit programma zit boordevol top 40 muziek van zeg maar de jaren 70 tot en met de 2010. Hè? Ja, zoiets. Meer platen heb ik trouwens niet. Nee, dus daar zou je het helemaal mee moeten doen.
1: Hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: De Leeuw.
1: Hier is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.
1: Radio Amerika.
0: Ja, dat zijn wij. En we hebben nog veel meer platen, zo dadelijk de Backstreet Boys en Jennifer Lopez. Maar eerst Steely Dan. 1972 hadden zij een klapper van een hit. Reeling in the Years.

0: Ik weet helemaal niet of het, dat het nou wel zo funny is. Ain't it funny? Jennifer Lopez uit 2002. Waarom het niet zo funny is, zo grappig. Als je nou 4 keer gaat trouwen en je gaat ook 4 keer scheiden, dan is dat toch volgens mij iets toch niet helemaal met jou in orde. Ja, ik bedoel, een relatie, daar moet je ook wel wat voor doen natuurlijk, mevrouw J-Lo. En dan ook nog eens een keer 2 keer met Ben Affleck. Ook die scheiding is in 2025 afgerond. Dus ja, het is een beetje triest verhaal vind ik altijd bij deze dame. De films vind ik altijd wel leuk. Als je een beetje van nostalgie houdt en zo. Ja, daar heb ik altijd wel zoiets van. Ja, dat vind ik wel grappig om te horen.
1: Wij maken je weekend compleet. Radio Amerika.
0: Ja, luister naar Amerika op zondagavond tussen 6 en 7. The Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.
2: All I ask is one chance.
0: Ja, gaat u gang maar.

0: De controversiële band The Smith and Big Mike Strikes Again. Ze zijn uiteindelijk populair geworden via John Peel. Dat was een discjockey bij BBC Radio 1. John Peel heeft wel meer bekende artiesten ontdekt ooit. Die uiteindelijk een grote hit hebben gescoord. The Smith is ook redelijk berucht geworden vanwege het feit dat ze ooit op Pinkpop zouden optreden. Maar op het laatste moment zetten ze het optreden af.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app of www.radioamerika.nl.
0: Ja, en als je dat een keertje doet, dan ben je gelijk niet meer zo populair. Maar dan waren ze in Nederland trouwens wel de Smith. Hier is

0: Oh, wat een waanzinnige plaat vind ik dit nog steeds, jongens. Echt waar, ik vind dit zo gaaf. Echt, ik ga daar helemaal vanuit mijn dak. Jazeker. We hebben wat problemen met een microfoon. Oh nee, dat mag. Ja, wel, zie je wel. Toch weer. Ja, nou, dat heb je met live uitzendingen. Dan gaat het wel eens een keer niet goed. Als het wel goed had moeten gaan. Maar ja, mijn excuses daarvoor.
1: Radio Amerika.
0: Nou, dan maar wat Nederlandstalig op de radio. Het is een zootje vandaag.

0: voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Hij had in 87 besloten de band te verlaten en daarna heeft hij een solo-LP gemaakt. Die heette Blast. Daar kwamen twee hitsingles vanaf. Deze, Love Train en Americanos. In 1991 ontdekte hij dat hij HIV had. En hij is een van de weinige mensen die dat overleefd heeft. Of in ieder geval, hij is inmiddels 65 en hij leeft nog steeds. Met dank aan alle medicijnen die er allemaal ontwikkeld zijn om deze mensen in leven te houden. Want het, eerlijk gezegd, het is een vreselijke ziekte.
1: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
0: Ja, we zijn te beluisteren via internet over de hele wereld. En dat is best wel leuk als je hier in de studio zit en aan de andere kant van de aardbol kunnen ze je gewoon horen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Waaronder ook deze muziek, Genesis en Follow You, Follow Me.

dan vergeet je wel eens een knopje om te zetten. Ik had er net een technische storing in mijn mengpaneel, maar dat was eigenlijk geen technische storing. Dat was gewoon een knopje wat ik vergeten was. Waardoor de luidsprekers hier in de studio aan blijven staan. Ja, dan moet je dat ook maar net weten. Crasip, I apologize. 2004, dacht ik. Even uit mijn hoofd gezegd. Ja, al die jaartallen, ik vergeet ze af en toe. Hey, je kan schrijven naar dit programma. Hey de Leeuw. @gmail.com. En hey is met H-E-Y. Hedeleeuw@gmail.com. Schrijven, altijd leuk. Ik ben altijd wel blij als mensen iets laten horen van zich. Radio. Dat is een oude jingle. Dat is toch wel tof voor me, hè? Ja. Met meneer Van Dijk erin. Ja. Gabriel. En dreams. Dromen. Ja.

0: de Leeuw.
1: Peter de Leeuw.
0: De Leeuw.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal.
0: Kaal,
1: kaal, kaal.
0: En als hij een hele goede plaat hoort,
1: dan gaat hij helemaal van Bill.
0: Uit zijn bol.
1: Peter de Leeuw.
0: Ja, ja.
1: Petertje.
0: Je maakt er een puinhoop van.
2: Kaal.

0: blijft dit zo'n waanzinnige mooie versie vinden van het nummer Don't Stand So Close To Me van de Police. En de stem van Sting is toch wel fantastisch, ja zeker. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen van deze show. Wat een teringzootje was het, sorry dat ik het zeg. Maar ik heb echt geprobeerd om er een normaal programma van te maken. Maar ja, door allerlei technische moeilijkheden ging het vandaag niet zoals het eigenlijk had moeten zijn. Dus mijn excuses daarvoor. De laatste plaats is uit 1968. Een nummer wat ooit Donna Summer ook uitgebracht heeft. MacArthur's Park. Hier is Richard Harris. Doei!
1: Hey, de leeuw. Hey.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Dames en heren. Mag ik u verzoeken

suave, suave, suave.

0: 4 juli kan je terecht in het Zuiderpark in Den Haag. Het wordt een hete en zwoele dag. Met diverse artiesten tijdens het Reggaeton en Latin Festival. Op zaterdag 10 juli 2026 Maastricht Rotterdam. Het 10-jarig bestaan van de Carmina-formatie Passion.
1: Yo, yo, yo, van Waka.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als 3e in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijn Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

Radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.